Jazz bly omdat elke geslag nuwe betekenis aan musiek gee. Nou Carmen McRae was bekend vir haar besonderse frasering, terwyl Dinah Washington moeiteloos tussen jazz, blues en populêre musiek beweeg het. Hulle invloed leef vandag nog voort.

Drake White met Living the Dream. Jy luister na die beste van op 'n maandag aan saam met my Etienne Lyric. So klompie liedjies wat ek oor die naweek ontdek het. Een van die dinge wat ek van hou om te doen is ek gaan sit buite op my eie en dan gaan ek deur die stroomdienste en in plaas van om net liedjies te gaan soek, kies jy 'n kunstenaar en jy gaan kyk na similar artists. Jy gaan kyk op watter speellyste is hierdie kunstenaar en jy weet dan gaan gewoonlik van daar af van een na die ander en ek het begin met Kid Rock en van daar af het ek uiteraard gegaan na Theory of a Dead Man toe. Uit Theory of a Dead Man uit het ek Corey Marks ontdek, van Corey Marks af Mary Cutter en toe Drake White ontdek. Was ook oor die naweek daar in Mildersdrift gewees en daar het ek sanger met die naam van Corey Boysen raak geloop en Corey het op een stadium met Guns N' Roses liedjie gespeel en gedink het sal nogal goed werk in vanaand se programme.

Okay, Tian, can you need my bridge van 10 short down spelen, alsjeblieft? En je moet mooi reizen en ons geniet je programma, hoor. Okay, dankie, hoor. Bye.

Jan goeienavond. Drukkie van Plettenberg Baai. Man, ek wil net graag weet af my. Ek het nou derde maandag wat ek vraag van Manny Jackson. Pa, die kies naam is Pa. My dochters Elsie en Esther van die kerk. En Esther van die kerk is in Pretoria. En Elsie Potma is in Heidelberg in die Transvaal. Al my liefde vir hulle. Sterkte. Lekker aan verder, Etienne. Hey, bye.

en om altyd na ander uit te reik. Hoe om na liefdesgeluk te strewe en om te same nooit ooit terug te kyk.

Dit dan Melody Gardeau met Morning Sun. Volgende luister ons na Novalia se betowerende klanke in Ebla.

Dit aan English Woman in New York hier uitgevoer deur Soul Cover Lounge. Larsa de Silla is volgende aan die beurt met Love Came Here.

Lasa de Sela met Love Came Here. En soos beloof, is Secret Garden ook deel van vanaand se speellys. En jy kan nou luister na Appassionata.

Dark Eyes en Deere Pomplamoes. Kom ons luister nou na instrumentale snit getiteld Caravan of Dreams. Dit word uitgevoer deur Peter White.